0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat opgegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
2: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
1: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwjadoma, op de slotklim. En ze kwam solo over de finish.
3: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
1: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. Dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten, blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trumps zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Linnard Zwols.
3: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
2: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
4: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dus dat de hoofdrijbaan dicht gaat. En we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
2: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen begint op 18 augustus met een prachtig voetbaltoernooi. De Veluwe Cup 2026. Op Sportpark Schenk, op het Harde, en strijden DVS 61, ESC, Opios en SWS Harde om de welbegeerde Veluwe Cup. Beleef mooie derbies, spannende wedstrijden en een gezellige sfeer langs de lijn. Neem familie, vrienden en buren mee en geniet van een sportieve voetbalavond op Sportpark Schenk. Wie pakt dit jaar de Veluwe Cup? Kom kijken en beleef het van dichtbij.
1: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
2: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
1: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd en nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
3: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
1: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Bij Belen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
7: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Op Loe FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
1: Een hele goede morgen. Ruim 8 minuten over de klok van 9 uur. Ja, ik zit hier alweer. Gisterenmorgen om 9 uur zat ik er ook al. Toen was het voor het zondagochtendprogramma. Maar vandaag gewoon weer Studio Elburg. Tot aan de klok van 11 uur. En wat gaan we allemaal doen in deze uitzending? Nou, we gaan de krant even bekijken. We gaan het weerbericht kijken natuurlijk. Toen ik net naar de studio fietste, werd het in één keer heel zonnig. En nu ik hier weer binnen ben en ik zit hier weer achter mijn mengtafel. Ik heb de lamellen opengedraaid. Ja, begint het toch weer te betrekken. Nou, wat wordt het weer vandaag en de rest van de week gaan we het over hebben. En natuurlijk de voorkant van de krant. De sport, de droom die uitkomt voor Demi heet ze, Vollering. Ja, dat laat ik over aan Egbert om 11 uur met het programma De Derde Helft. We hebben een heleboel mooie muziek klaarstaan, zoals deze. Oh ja, we begonnen trouwens met Axel F, hè? Wel even je lijstje afwerken, wit haar. Axel F met van Harold Faltermeyer. Harold Faltermeyer. Ja, deze plaat kwam vandaag 41 jaar geleden op 10 augustus 1985 op de bovenste plaats van de top 40 terecht en bleven 2 weken staan. En wij gaan verder met vrolijke muziek. Hier is Oliver en Good Morning Starshine.

Een van de eerste nummers waar een synthesizer in werd gebruikt bij The Beach Boys en Good Vibration. Ja, we pakken de Stentor er even bij. We kijken even naar de voorpagina van de Stentor. Straks verdiepen we hem wat verder uit. Natuurlijk een grote foto van Demi Vollering die met haar handen een hartje maakt als zij dus de etappe van gisteren won. De rit in en rond Nice. 4 keer dezelfde berg op. Nou, ik denk 1 keer is toch wel genoeg. Maar nee, ze hebben het 4 keer gedaan. Waarom weet ik niet, maar zij kwam in ieder geval wel als eerste over de streep. En zij had al de gele trui aan, die mocht ze ook aanhouden. Ja, misschien heeft ze wel een schone gekregen hoor, eentje die fris ruikt, ik weet het niet. Maar in ieder geval, Demi Vollering, die won dus de Tour de France Femme. En daar gaat Egbert Bosje straks meer over vertellen, tussen 11 en 12 in het programma De Derde Helft. En dan gaat hij het ook hebben over Go Ahead Eagles, met uitblinker Melle Meulensteen, Steen heet hij, begint voortvarend aan het nieuwe seizoen met een 4-1 overwinning op Willem II. En tot de rode kaart voor Cheryl Floranus blijft Peck in het spoor van Ajax en daarna gaat het mis. Het wordt 0-2. Maar het nieuws dat wij straks verder nog deze uitzending gaan uitdiepen is veiligheidsrisico's in het donker bij stroomuitval. Bij langdurige stroomstoring ontstaan in veel regio's grote problemen. Lang niet alle brandweerposten hebben een noodstroomvoorziening en brandstofreserves zijn er vaak niet. Noodcommunicatiesystemen gaan na een uur of 4 haperen. Nou, misschien dat Toulouse in dat geheel nog wat kan gaan betekenen. En hij was hier niet te zien, maar waarschijnlijk wel heb je hem in het nieuws gezien ergens. Een zeppelin hoog boven de Veluwe. Het 75 meter lange gevaarte deed klimaatonderzoeken. Daar gaan we het straks nog meer over hebben. Over klimaatonderzoek. Ik hoorde net in het nieuws een man en die was... Je had een, even goed kijken. Hoe zeg je dat ook? Hydrometeoroloog. Hydrometeoroloog. Ja, misschien begin je na je vakantie weer aan een nieuw jaar van werken. Misschien moet je er niet aan denken. En misschien denk je, oh, ik kan weer beginnen. En in dat eerste geval kan je misschien uitkijken naar een andere baan. Kan je misschien wel hydrometeoroloog worden. Wat je dan moet doen, weet ik niet. Maar het klinkt in ieder geval wel heel erg interessant.

Backman Turner Overdrive and You Ain't Seen Nothing Yet. Ja, ik had net over werk. Ik zie hier een vacature alert liggen van een bedrijf dat ook adverteert op de Loo. Er staat boven, ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wij zijn op zoek naar een monteur. Leeftijd vanaf 18 jaar. Nou, wat ga je doen? Een mooi resultaat verzorgen voor onze klanten. Nou, wat ga je dan eigenlijk exact doen? Ramenkleding, schilderwerk, vloeren leggen en behangen. Nou, heb je interesse daarvoor? Neem dan contact op met Decorette Elburg. Nou, kijk even op de website voor de gegevens. Ik kan wel zeggen 0525-683-133. Maar dan ben je toch weer vergeten. Zeker op zo'n vroege maandagmorgen. Maar misschien vind je dat wel heel leuk. Misschien is het een keer de tijd voor een carrière switch. Ja, je weet het toch niet. Het kan altijd. Dus in ieder geval de vacature van Decorette Elburg monteur. En dan moet je een beetje manager van alles zijn. Nou, ook in ieder geval goed gehumeurd. Want je gaat bij klanten natuurlijk thuis het nieuwe behangetje plakken. Of een mooie zon, mooie gordijn ophangen. Of allemaal van dat soort dingen doen. Ja, misschien. Ik heb ooit een keer een collega gehad. Ik werkte bij de Rabobank in Apeldoorn. Die jongen, dat was echt een leerwonder. Die haalde zijn praktijkdiploma, boekhouder, zijn MBA. Noem maar op, al dat soort diploma's. Allemaal met een 10. En op een gegeven moment komt hij op een maandagmorgen op het werk. Zegt hij, ik ga weg. Ik zeg, wat ga je doen dan? Ja, zegt hij, ik ga stoppen bij de bank. Oh, en je bent zo'n ster, je bent een van de beste krachten hier van de afdeling. Ja, zegt hij, dat kan wel waar wezen, maar ik kan mijn draai hier niet vinden. Ik zeg, maar wat ga je dan doen? Hij zegt, nou, wat ik iedere avond doe. Hij zegt, ik ben helemaal dol op hout bewerken. Hij zegt, ik word gewoon timmerman. Ja, en als je daar dan gelukkig van wordt, dan kan je beter een baan hebben als timmerman dan de hele dag maar achter je bureau zitten bij een bank. Goed, we gaan een plaatje draaien voor een aantal Creedence Clearwater fans. Dit is een hele oude Good Golly Miss Molly. MUZIEK

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroeg en Hoevelaken 3 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij pakken het weerbericht even bij. Na een warm weekend begint de nieuwe week op veel plaatsen vrij koel. Vandaag wordt het in het noorden een graad of 21 en vallen er daarbij nog enkele buien. In het zuiden kan het nog wel zomers warm worden met maxima zo rond een graad of 29. Maar hier is het wel geregeld bewolkt. Dinsdag lijkt de koelste dag van de week te worden met maxima tussen 20 en 25 graden. Vanaf woensdag lopen de temperaturen snel op naar zomerse of zelfs tropische waarden, waardoor de kans op een hittegolf erg groot is. Hierbij verlopen de dagen droog, zon overgoten en pas vanaf het weekend stijgt de kans weer op wisselvalligheid.

0: Ja, hij kwam er heel even doorheen. De zon die scheen hier aan de Vrijheidsstraat in Elburg. Maar ja, hij is ook weer achter de wolken verdwenen. Dus ik denk, anders blijft het hele uur gewoon dit nummer van de Fifth Dimension draaien. Let the sunshine. We hebben het de kranten weer even bijgepakt. Ik heb net al de koppen gesneld van de Stentor. Op de voorpagina zien we veiligheidsregio's in het donker bij stroomuitval. Bij langdurige stroomstoring ontstaan in veel regio's grote problemen. Lang niet alle brandweerposten hebben een noodstroomvoorziening en brandstofreserves zijn er vaak niet. Communicatiesystemen en noodcommunicatiesystemen gaan na een uur of vier haperen. Als je een grote stroomuitval hebt, kunnen hulpdiensten meteen een stortvloed aan telefoontjes verwachten. Want brandmeldsystemen in gebouwen haperen en mensen zitten vast in liften en kunnen problemen ontstaan bij patiënten die thuis zijn en afhankelijk zijn van elektrische apparaten zoals ademhalingsapparatuur of medicatie die koel moet blijven. Maar wie met zijn medicijnen naar de dichtstbijzijnde brandweerpost gaat, rijdt in verwachting daar tegen een noodaggregaat staat en dus een werkende koelkast zou vinden, kan bedrogen uitkomen. Neem de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, die 14 gemeenten omvat. Ze liggen allemaal zo'n beetje daar in tegen de Duitse grens aan. Met meer dan 1000 vierkante kilometer oppervlakte hebben ze. Slechts 4 van de 36 brandweerposten hebben een vaste noodstroomvoorziening. En in Gelderland-Zuid is geen uitzondering, want bij de meeste veiligheidsregio, 15 van de 25 in ons land, ontbreekt een concreet plan voor zichzelf hoe als crisisorganisatie kunnen blijven doorwerken zonder elektriciteit, constateert de inspectie van het ministerie van Veiligheid en Justitie in augustus vorig jaar al. De inspectie noemt dit zorgelijk. Van de 3 regio's in Gelderland, Noordoost-Gelderland, waartoe onder meer Apeldoorn, Harderwijk, Bronckhorst en ook Elburg behoren, de meeste brandweerposten zijn er 56. Ook die hebben niet allemaal een vaste noodstroomvoorziening, laat de woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Maar er ligt een investeringsplan om dit de komende tijd wel vlot te trekken. Ja, valt niet altijd mee op maandagmorgen om wat dingen te vertellen op zo'n radio. Ik had net al het woord hydrometeoroloog. Ik had afgelopen vrijdag in mijn uitzending ook het woord warmbloedpaardenfokvereniging. Maar je hebt ook titels van platen die bijna niet uit te spreken zijn. Adriano Celentano, die had ook zo'n nummer in 1993. Prisen Colinensian Chuso. Hoe gaat het?
1: Prisen Colinensian Chuso.

Ja, Adriano Celentano en Prison Collinencian Chuso. Ja, in één keer goed. Je hebt even tijdens het liedje iedere keer geoefend hoor. Dat je niet denkt van hoe doet hij dat nou in één keer. Nee, gewoon het is een kwestie van blijven oefenen. Ik had je net ook al verteld het verhaaltje over die grote Zeppelin, hè? Ja, die vloog heel langzaam over de Veluwe, over een deel van de Veluwe op slechts 300 meter hoogte. Het was een Zeppelin van de Luftschifftechniek GmbH uit Friedrichshafen met een diameter van 14 meter en een lengte van 75 meter. En dat is slechts 1 meter korter dan een Boeing 747. Meteoroloog Michiel van der Molen van Wageningen Universiteit legde eerder uit dat het luchtschip betrof van het Duitse instituut Jülich dat onderzoek doet naar het klimaat en energiesystemen. Volgeladen met apparatuur om de luchtkwaliteit te meten, gleed de Zeppelin op 300 meter hoogte over de Veluwe. Om gegevens te verzamelen over bijvoorbeeld vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Maar ook over de intensiteit van de vegetatie. En juist een Zeppelin is daarvoor heel erg geschikt, legt Van der Molen uit. Het voordeel van zo'n luchtschip is dat het langzaam kan vliegen. Een Zeppelin is in staat, anders dan een vliegtuig, om gemakkelijk op dezelfde plek verticaal te dalen en te stijgen. En daardoor registreren de sensoren veel meer details. Nou, wat heeft hij gedaan? Hij is natuurlijk de Veluwe opgekomen. En bij Kootwijk is hij een beetje links naar Hoevelaken en rechts richting Apeldoorn gegaan een aantal keren. En toen is hij weer vertrokken richting Duitsland. We gaan verder met Kiki D. Ja, ga maar even staan. Armen en beentjes losmaken en dans met hem mee. I've got the music in me.

Je denkt dat ze op een gegeven moment gaat stoppen met zingen. En dan gaat de band in één keer nog een keer door voor een toegift. Hoeft het helemaal niet te roepen. Zugabe, Zugabe of We Want More. Nee, dat doet ze gewoon helemaal spontaan. Ik heb nog een berichtje uit de Stentor. Ja, een beetje eng bericht hoor. In de attractie Crazy River van Walibi Holland ging het woensdagavond mis. Een bezoeker verloor een deel van zijn vinger. Walibi onderzoekt of de veiligheidsvoorschriften duidelijk genoeg zijn aangegeven. In het bootje zaten twee jongens uit Duitsland. Ze hielden hun handen buitenboord het bootje en waren het water aan het opspatten. In een deel van de attractie waar de baan van breed naar een stuk smaller gaat, kwam de vinger van de jongen tussen de bootje en de rand van de baan. Volgens omstanders schreeuwde hij het uit. Werknemers van Walibi zagen het aan het eind van de rit dat hij een deel van zijn vinger miste. De attractie werd gesloten en de ambulance werd gealarmeerd. Of de vinger van de jongen kon worden teruggevonden, kan woordvoerder Bastian Casimir van Walibi niet zeggen. De volgende ochtend werd de attractie in Biddinghuizen weer geopend. Volgens Casimir wordt in de rij voor de attractie duidelijk aangegeven dat bezoekers hun handen binnenboord moeten houden. Op de bordjes staat informatie in het Nederlands en het Engels aangegeven. En ook wordt het met pictogrammen afgebeeld. Desondanks onderzoekt Walibi of de veiligheidsvoorschriften duidelijk genoeg zijn gecommuniceerd met de bezoekers. Nou, dat is een hele goeie om dat even te doen. Wij gaan er eens eentje van ABBA draaien. Knowing Me, Knowing You.

Uit Zweden. Vroeger had je zo'n reclame, hè? Daar zongen ze dat aan het eind. Ja, ze kwamen inderdaad uit Zweden. ABBA en Knowing Me, Knowing You. Ja, het eerste uur van Studio Elburg zit er alweer op. Straks het tweede uur met nieuws uit de regio. Maar ook muziek van Nederlandse bodem. Het is een beetje poldergoud plus. Kijk, Bart van Dijk die draait op de dinsdag, woensdag en donderdag tussen 10 en 11 uur alleen maar Nederlandstalige muziek. Maar ik ga dat ook een beetje, doe dat zelf ook. Maar niet alleen Nederlandstalig, maar wel Nederlands product. Zo zit bij mij bijvoorbeeld onder andere Sandy Coast zie ik hier al staan voor volgende uur. Maar ook Pussycat en allemaal van dat soort dingen. Maar we hebben nu tijd om nog even één plaatje te draaien van buiten Nederland. Een anderstalig ook. Het is er eentje van The Who. We gaan helemaal terug naar het jaar 1967 en The Pictures of Lily.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobit gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer: in het noorden valt wat regen, vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

Pussycat en Wet Day in September. Ja, regen zitten we nu op te wachten. We hebben nu een enorme droogte, ja. En ik ben bang, hè, over het Nederlandse weer kennende, over een maand of twee. Dan kunnen de aardappels weer niet uit de grond krijgen, omdat ze vanwege de regen niet meer met de voertuigen het land op kunnen om de aardappels te rooien. Het is hollen of stilstaan altijd in Nederland. Maar het maakt het ook wel best wel zo boeiend, hè. Welkom bij Studio Elburg Poldergoud Plus. Dus niet alleen maar Nederlandstalige liedjes uit het verleden. Maar ook Nederlands producties uit het verleden. En daar begonnen we mee. In 1978 hoorde je Pussycat en Wet Day in September. We gaan er verder met een lekkere gouden ouwe uit het jaar 1965 van ZZ en de Maskers. Ik heb genoeg van jou.

Ja, ZZ en de Maskers uit 1965 en ik heb genoeg van jou. Vorige week zat ik in Friesland om op de katten van mijn dochter, schoonzoon en kleinzoon te passen. En toen zaten we in Bakhuizen, dat ligt iets naast Balk. En Balk dat ligt weer een beetje schuin boven Lemmer. En in Lemmer heb je een stoomgemaal, het Wouda-gemaal. Bijna als je Friesland inrijdt, zo via de Flevopolder, kan je bijna niet missen. Heel veel mensen die dan richting Stavoren die kant op afbuigen, die zien dat wel. Maar op de voorpagina van de Veluwe-bijlage van de Stent staat een heel mooi artikel. Wereld draait nog altijd op stoom, ook in dit gemaal. Het vuur laait op in de grote stoomketel van 1949. Als stoker Jacob van der Kamp een schop kolen naar binnen ziet. De hitte slaat de bezoekers tegemoet. Jarenlang hield het putter stoomgemaal de polder Arkem heen droog. Dat was vroeger. Nu tonen vrijwilligers hier hoe stoom de wereld veranderen. Een hele pagina vol met informatie. En het is best wel heel de moeite waard om te lezen. Dan zou ik zeggen, kijk even of in de krant, de papieren Stentor als je die hebt, of ga even kijken op de website van destentor.nl. Gaan we even kijken, welke is aan de beurt? Dat is deze. Ja.

Ja, dan moet je wel een tijdje koptelefoon weer opzetten, want dan hoor je ook dat die is afgelopen. Ja, Sandy, even kijken, dat was Sandy Coast met We'll Meet Again. Ja, ik ben even wat met wat plaatjes aan het schuiven hoor, natuurlijk. De bekende band uit Voorburg hoorde je net. Ja, het...

De Bie waren dat in verband met de 85e verjaardag van Kees van Kooten. Straks een berichtje over een man met een bijl. Maar nu eerst de Golden Earrings en dong dong dikkie dikkie dong.

later hebben ze de Esther afgehaald, maar in het moment dat ze dit nummer maakte in 1968, heette ze nog de Golden Earrings met Dong Dong Dicky Dicky Dong. Ja, verhaaltje over een man met een bijl. Een 42-jarige man uit Nunspeet is eind vorige week aangehouden nadat hij met een hakbijl de openbare orde verstoorde in Elburg. Hij sloeg er een bushokje mee aan gort. De beschonken man is opgesloten en de bijl is in beslag genomen. Volgens agenten was hij eerst rustig, maar raakte de man na een tijdje opgefokt en dreigde de situatie te escaleren. Toen is hij in de boeien geslagen en hij is meegenomen naar het bureau, dus samen met de bijl. Een lekkere oude van Tol Hansen, 1978, hier is Big City. MUZIEK.

Sobretti. Sobretti.

The Outsiders met Touch uit het jaar 1966 alweer. Ja, we hebben nog weer een jarige, een Nederlandstalige zanger die vandaag jarig is. Hij wordt 39. Jim Buckham. Hij deed mee aan de eerste serie van Idols. En dat was alweer in seizoen 2002-2003. Hij werd tweede na Jamai. Hij is begonnen met zingen vanaf zijn tiende samen met zijn broer Danny. Ze traden op bij verschillende evenementen. Ze speelden nummers van Anouk en eigen nummers. Zijn favoriete artiesten zijn Mariah Carey en Stevie Wonder. Hij heeft ook meegedaan aan het Kindersongfestival. Hij zat op een toneelclub waar ze ook musicals opvoerden. Hij heeft onder andere in de musical The Wiz, De Wereld van Matthijs en Dracula Specula gespeeld. Speciaal voor zijn verjaardag feliciteren we Jim Buckham. Ik heb een hele mooie gevonden bij ons hier in de database uit 2013 van Jim. Zo stil.

Even contact gehad met de ANWB in Den Haag. Er is geen verkeersinformatie op dit moment bekend. Dus we gaan door met het weerbericht. Tenminste, een berichtje over het weer. De temperaturen lopen vanaf woensdag weer op. Weer Online verwacht dat het donderdag en vrijdag lokaal 30 tot 35 graden wordt. Daardoor is de kans op een vijfde regionale hittegolf groot. Eerst wordt het vandaag en morgen door de noordwestenwind wat koeler, met temperaturen in het noordwesten tussen de 20 en de 23 graden en in Limburg rond de 28 graden. De wind draait op woensdag naar het zuidoosten, waardoor de warme en droge lucht weer het land in komt. Dat is vooral op donderdag en vrijdag te merken, wanneer het in het oosten en zuidoosten warm wordt met 30 tot 35 graden.

0: Earth and Fire and Storm and Thunder. Ja, Jeremy Kaagman natuurlijk. Christina Henriette Kaagman is haar officiële naam. Geboren 9 juli 1947 en overleden op 31 juli 2026. Ja, 31 juli. Ja, vorige week werd het bekend, maar ja, zij was dus al begraven. Ondertussen toen het bekend werd gemaakt. Ik heb nog een leuke klaarstaan. En dat is er eentje van Drukwerk. En die draait niet zomaar. Want Harry Slinger, de zanger van Drukwerk, die wordt vandaag 77. Hij heeft een heleboel mooie gemaakt. Je loog tegen mij bijvoorbeeld. Maar ik draai deze. Schijn een lichtje op mij.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En jouw moeder dekt de tafel. You see the same old same. Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hans cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

Mooi hè, The Cats en La Diligence uit 1983. Berichtje van de website van Huls Media, 112 Nieuws. Zaterdagavond rond 11:30 is de brandweer en politie opgeroepen voor een melding bij bakker Schult aan de Zuiderzeestraatweg in Elburg. Bij de bakkerij was de pelletkachel opnieuw op hol geslagen. Van brand was geen sprake. Uit voorzorg werden de brandweerkorpsen van Elburg en Oldebroek opgeroepen. Ook een watertankwagen van de brandweer Oldebroek kwam ter plaatse. Bluswerkzaamheden bleken niet nodig. De situatie was binnen enkele ogenblikken onder controle en het incident werd door de brandweer als meester gemeld. Vervolgens konden alle hulpdiensten weer terugkeren naar de kazerne. Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn met de pelletkachel bij de bakkerij. Op 3 mei 2025, vorig jaar dus, deed zich bij dezelfde bakkerij in Elburg een soortgelijk voorval plaats. Ook toen kwamen de hulpdiensten ter plaatse vanwege de problemen met de pelletkachel.

Je kunt als band natuurlijk gewoon even nog een tijdje doorspelen. Maar je kan ook eerder stoppen. 5 minuten en 43 seconden. België van het Goede Doel. Ja, Goede Doel trad ook nog op tijdens het Tourcafé. Tijdens Radio Tour France. Een paar weken geleden was dat. Collega Egbert Bos. Als hij zijn uitzending moet maken, is hij altijd ruim op tijd aanwezig om zich voor te bereiden. Hij presenteert op maandag altijd de derde helft. Ik denk, waar blijft Egbert toch? Laat ik eens even in de programmamakers-app terugbladeren. Nou, dat heb ik dus gedaan. En toen bleek dus dat vorige week donderdag werd gevraagd van Egbert. Zei van, ja, ik ben er maandag niet. Wie kan het van mij overnemen? Nou, Ben Ransdorp, die neemt straks tussen 12 en 2 middag matinee over. En ik had aangeboden om tussen 11 en 12 dus de derde helft te doen. Dus ik ben me op dit moment als een razend aan het voorbereiden voor het programma van volgend uur. Goed, maar ja, in ieder geval, nou, zo kom je in één keer, mag je nog een uurtje extra programma maken. Nog één gebeurtenis en één plaatje voordat ik er ga afsluiten. Ik moet nog even naar de winkel toe. Even een boterhammetje halen, want ik begin weer trek te krijgen. 10 augustus 1985, het Los Vast Kuipspektakel van de NCV. Met presentator van Jan Rietman, die ook als pianist meespeelt in de Los Vast Huisband. Optreden voor meer dan 50.000 bezoekers in de Arena. In de Kuip. Van Feyenoord in Rotterdam dus. Met onder andere Nena, Billy Preston, de Fine Young Cannibals, Coast Albums, Danny de Munk, The Shorts en Lee Towers. En dat had ook op Rob de Nijs.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden en nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen begint op 18 augustus met een prachtig voetbaltoernooi. De Veluwe Cup 2026. Op Sportpark Schenk op het Harde strijden DVS 61, ESC, Opios en SWS Harde om de welbegeerde Veluwe Cup. Beleef mooie derbies, spannende wedstrijden en een gezellige sfeer langs de lijn. Neem familie, vrienden en buren mee en geniet van een sportieve voetbalavond op Sportpark Schenk. Wie pakt dit jaar de Veluwe Cup? Kom kijken en beleef het van dichtbij.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

Bijna 9 minuten over de klok van 11 uur op deze maandagmorgen. Een hele goede morgen, normaal gesproken met Egbert Post die de derde helft doet. Maar ja, Egbert die had vorige week aangegeven, ik ben er maandag niet. Wie kan mijn programma overnemen? Nou, Ben Ransdorf die neemt het programma middagmatinee over tussen 12 en 2. Ik had aangegeven, ik wil dat uurtje derde helft wel even doen. Maar ja, ik zat toen in Friesland, werd het helemaal vergeten. Ik kwam er dus net achter, dus ik ben me druk nog wel aan het voorbereiden voor dit programma. Wat gaan we doen? Nou, we gaan het hebben over het wielrennen natuurlijk. Demi Vollering natuurlijk. En ook de andere truien die door de Nederlanders zijn behaald. We gaan het hebben over het betaalde voetbal. Want de eerste spelronde is afgelopen weekend weer gespeeld. En ook over het Berend Elzeman toernooi. En de Veluwe Cup. Allemaal dingen die de komende tijd hier gaan plaatsvinden. We hebben ook een heleboel mooie muziek klaarstaan. Zullen we er eerst mee gaan beginnen? Dacht je deze van Olivia Newton-John?

Harry Kara en Fame. En daarvoor hoorde je Olivia Newton-John samen met ILO, het Electric Light Orchestra, met Xanadu. Ja, we gaan aandacht besteden aan sport. Ja, ik heb een beetje kort moeten voorbereiden, want ik kwam pas eigenlijk zo'n beetje 10:30 erachter dat ik dit uur moest gaan doen. Maar als je een krant hebt en je hebt wat improvisatievermogen, dan moet je volgens mij een heel eind komen. Ja, we gaan het over hebben de Tour de France Femme, die de afgelopen 9 etappes werden verreden in Frankrijk. De eerste 2 trouwens in Zwitserland. Ja, en in die allerlaatste meters omhoog van de allerlaatste etappe maakte Demi Vollering aan alle twijfel een eind. 1 echte demarrage was genoeg om Kasia Nwiadoma in de heuvels buiten Nice te lossen, om vervolgens in een technische afdaling de voorsprong te vergroten. Nou, de dag daarvoor was er nogal wat te doen geweest in verband met die etappe. In een bepaalde bocht was er een ploeggenoot van Demi die een beetje ruim de bocht uitkwam en daardoor iemand anders bijna in de hekken reed. Voor mij was dat Nwiadoma. Er was nogal wat gedoe over. Maar ja, goed, Vollering was altijd de sterkste en de ophef over haar ploeg gaf haar juist wat extra motivatie om dat te benadrukken. Ik wilde, zoals zegt zij, ik wilde vandaag duidelijk maken dat we niet in de Tour winnen door een incident van zaterdag. Met een duidelijke 1 minuut en 4 seconden voorsprong kwamen ze op de boulevard de Anglais over de streep zoals ze droomde. Solo, juichend en in het geel. Met tranen van geluk won ze als eerste renster ooit voor de 2e keer de Tour de France Femme. Ik dacht aan heel veel dingen toen ik de streep overkwam. Mijn team, al het werk wat hierin zat, iedereen die achter me staat. Ik heb nooit getwijfeld of ik dit wel kon. Dit was de Tour waarin de meeste allround renster zou winnen. Om dit geel te bemachtigen moest je heuvelrijder, klimmer, tijdrijder en puncher zijn. Klimmer Pauline Fernand Prévost had het niet. De tijdsreizer Marleen Reuser had het niet. Anna van der Breggen evenmin. Alleen Nwiadoma bleek een geduchte concurrent. Mede dankzij haar glorieuze zegel op de Mont Ventoux. Maar uiteindelijk was het zo dat Demi Vollering op 29-jarige leeftijd aan het langste eind trok. Wij gaan een nummer van Ellen Terdamme draaien, getiteld Tour de France.

0: Ze eindigden niet op de Champs-Élysées, maar op de Boulevard d'Anglais. Demi Vollering die won de Tour dus. En ik heb een
1: Vollering gefeliciteerd. In het geel winnen, bestaat het mooier?
2: Nee, dit was echt heel mooi.
1: Mooi sport hebben we gezien. 1-1 gevecht. Een gevecht op wielen, zoals het hoort, hè?
2: Ja zeker. We waren gisteravond enorm gemotiveerd om vandaag er weer vol voor te gaan. Celia heeft een zware avond gehad en deze was ook voor haar.
1: Ja, ik zag jullie, Kasia Nieuwe-Adoma en jij, ook even een onder onsje achter in het peloton bij de eerste beklimming. Heb je daar de strijdbel dan begraven of juist de messen geslepen?
3: Why did you do that? Why did you close me to the barriers? Was it part of the plan? No, but like, why? They can give me the answer also.
2: Nee, ik heb gewoon een goed praatje met haar gehouden. Ik heb haar gezegd dat het me nogal boos maakte toen ik haar interview zag. Omdat als je zo vol emotie zit, dan moet je dat soort dingen gewoon niet zeggen. En ik heb gezegd dat we haar nooit de intentie hebben gehad om haar de hek in te rijden. En er ook nog eens gezegd dat het was gewoon een hele tricky bocht met een putdeksel in het midden. Dus Celia kon geen andere kant op. Het was maar één lijn hoe je die bocht kon rijden. En als je dan naast elkaar komt te zitten, dan kan je niet met z'n tweeën door de bocht daar. En dat begreep ze. Eigenlijk zei ze ook meteen van, spijt me dat ik me gisteren zo uitgelaten heb.
1: Ja, dat laatste stuk leek wel vliegen. Maar goed, je hebt dan natuurlijk pijn in je benen. Vanaf welk moment gaat die pijn dan over in genieten?
2: Vandaag was de pijn een stuk minder als gisteren. Het was vandaag iets meer op het gemak of zo. Of iets meer met ontspanning. En ik kon er wel van genieten. Ik had zoveel mensen langs de kant. Het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France Femme in het geel te finishen.
1: Vollering gefeliciteerd. In het geel winnen staat het mooi.

Ja, de bekende tune van Radio Tour de France, de finish tune. En we gaan nog even de klassementen doornemen. Heel kort hoor, ik ben natuurlijk wel een cijfermannetje hier binnen de Luma. Ik ga je niet met alle getallen vermoeien. Demi Vollering die won, die had 30 uur 54 minuten en 51 seconden op de fiets gekomen gezeten. Nivia Doma, de Poolse, de tweede plek op 1 minuut en 18 seconden. Longo Borzini, de Italiaanse, op 4 minuten en 19 seconden. We hebben ook nog andere Nederlanders die het best deden. Nienke Vinken op de 11e plaats. Femke de Vries van de Visma-ploeg op de 12e plaats. Talita de Jong op de 13e plaats. En Nina Buisman op de 16e plaats. En Puk Pietersen op de 23e plaats. Nou, in ieder geval gaan we ook nog even kijken naar de truien. Het eindklassement van de bergtrui, de bolletjestrui. Puk Pietersen met 55 punten. De tweede plaats Demi Vollering met 30 punten. Nou, die had trouwens de gele al, hè. En dan kijken we nog even naar de groene trui. Voor de sprinters, het puntenklassement, of het eindklassement daar. Lorena Wiebes, 181 punten. En Demi Vollering op de tweede plaats met 152 punten. Nou, genoeg gehad over het wielrennen en dat soort dingen. We gaan het afsluiten. Tweede half uur van deze uitzending gaan we het hebben over voetbal. De Eredivisie, de Keukenkampioendivisie, het Berend Elsemantoernooi en de Veluwe Cup.

Johan Willem Friso Kapel en Koning Voetbal. Ja, dat luidt het blokje voetbal in wat we nu gaan aandacht gaan aan besteden. We beginnen met de Eredivisie. Ja, afgelopen vrijdag de eerste wedstrijd in de eerste speelronde van dit nieuwe jaar 2026-2017. Op het programma stond Sportclub Cambuur tegen Excelsior. Ik denk dat Cambuur zich een andere start had voorgesteld, want het werd 0 tegen 4. Ja, Telstar, die is vorig jaar gepromoveerd natuurlijk naar de Eredivisie, die moest het opnemen tegen NEC in Nijmegen. En binnen 27 seconden had Brouwer de bal al in het doel liggen. Er werd afgetrapt, de bal werd buiten de lijnen gewerkt door een speler van NEC. Kreeg een ingooi. Met twee keer tikken lag hij al in het doel. Bij rust was het 0-2 voor Telstar. En uiteindelijk werd het door het doelpunt van Sierhuis nog 1-2. Ja, de Go Ahead Eagles die deden het heel goed in Deventer. Ze kwamen wel op achterstand tegen Willem II. Het werd in de 13e minuut 0-1. Maar daarna kwamen de Deventernaren terug in de 30e minuut 1-1. En daarna in de 61e, 63e en 69e minuut scoorden ze. De eindstand werd 4-1. Ja, PSV Eindhoven tegen Fortuna uit Sittard. Misschien een ander begin hadden we verwacht van PSV. Ze gingen natuurlijk in de Johan Cruijffschaal al onderuit tegen AZ. Het was afgelopen zaterdag niet veel beter, want ze konden niet echt een vuist maken. In de 42e minuut 0-1 voor Fortuna. 55e minuut 1-1 voor PSV. Ze kwamen nog voor. De 74e minuut 2-1. Maar in de 92e minuut werd het 2-2. Alkmaar. Alkmaar speelde AZ tegen ADO Den Haag. AZ was veel te sterk voor ADO Den Haag. Het werd 2-0. Feyenoord, ja, die met de hakken over de sloot tegen Sparta. Sparta Rotterdam, Feyenoord 0-1. Valente die scoorde in de 35e minuut. Feyenoord heel veel kansen, maar scoren, Homar, dat lukte niet. Ajax, ja, die had het ook best wel moeilijk tegen PEC Zwolle. In Zwolle. Ja, Floranus die werd in de 57e minuut eruit gestuurd bij PEC Zwolle met een rode kaart. En toen had Ajax nog nodig tot de 76e minuut voor de 0-1. En uiteindelijk in de 95e minuut voor de 0-2. Niet erg overtuigend als je naar de uitslag kijkt. FC Groningen tegen FC Utrecht. Ja, dat werd 2-1. En Heerenveen die rekende af met Twente. 1 doelpunt voor Heerenveen. De 52e minuut de Ooyen. Het wedstrijd Sportclub Heerenveen tegen FC Twente werd 1-0. Ja, nou dan kan je de stand opmaken na zo'n wedstrijd. Maar het heeft helemaal geen zin als er één wedstrijd is gespeeld. Je ziet gewoon natuurlijk dat Excelsior bovenaan staat. Zij wonnen met 4-0 van Sportclub Cambuur. Dus Excelsior staat bovenaan met 4 doelpunten uit 1 wedstrijd, 3 punten. En Cambuur staat dus helemaal onderaan. Wat gaan we volgende week doen? Aanstaande vrijdag wordt er weer gevoetbald. Telstar ontvangt Sparta Rotterdam. Op zaterdag Willem II tegen NEC. FC Utrecht tegen AZ, Excelsior, PSV en Fortuna Sittard tegen Sportclub Cambuur. Zondag wordt gespeeld ADO Den Haag, FC Groningen, Feyenoord, Go Ahead Eagles, de Overijsselse Derby, FC Twente tegen PEC Zwolle en uiteindelijk om 16:45 Ajax tegen Heerenveen.

Ondertussen is Ben binnengekomen, die zich aan het voorbereiden voor de middagmatinee, het programma wat hij van Egbert overneemt. We gaan eens even kijken naar de uitslagen in de keukenkampioendivisie. FC Dordrecht speelde tegen Ajax, werd 2-1. Opvallend dat alle doelpunten in de eerste 14 minuten vallen. Vitesse RKC Waalwijk werd 1-1. FC Emmen Roda JC 1-0. VVV Venlo tegen Heracles Almelo. Doelpuntrijke wedstrijd 3-4. Dan Top Os tegen NAC Breda werd 1-2. FC Den Bosch Almere City FC die werd 1-1. Helmond Sport De Graafschap 1-1. En Jong en MVV Maastricht tegen Jong FC Utrecht 2-1. En dan moeten er nog twee wedstrijden worden gespeeld. Vanavond om 8 uur beginnen ze allebei tegelijk. Jong PSV tegen FC Volendam en Jong AZ tegen FC Eindhoven.

Bolland en Bolland, I can't say goodbye. Mexico, I can't say goodbye. Is het helemaal officieel doen. Ja, straks aandacht aan de Veluwe Cup, maar nu eerst aandacht aan het Berend Elzeman toernooi. Want de 24e Berend Elzeman toernooi van VSO 61 gaat zaterdag 15 augustus van start op Sportpark De Heugd in Oosterwolde. Aan het traditionele voorbereidingstoernooi doen opnieuw 6 regionale clubs mee. Het deelnemersveld is sterker dan vorig jaar, met de eerste klasses Go Ahead Kampen en titelvereniging ASV Dronten. Ook SV Epe, SVI, WVF en natuurlijk gastheer VSO 61 doen mee aan het toernooi. Wedstrijden worden gespeeld dus op zaterdag 15 augustus, dinsdag 18 augustus, zaterdag 22 augustus. En ook krijgt de beste speler van het toernooi dit jaar de Nanne Award. Tot zover.

Comment ça va? Ja, de shorts waren dat. We gaan nog even aandacht besteden aan aan de Veluwe Cup die ook komend weekend begint. Zaterdag 15 augustus. De Loedoe trouwens van het Berend Elseman toernooi. Verslag, een beetje kort verslag. En we zijn waarschijnlijk met onze mobiele studio op Sportpark Schenk op het Harde. Waar de wedstrijden worden gespeeld. Zijn we waarschijnlijk met een mobiele studio aanwezig. Weet ik nog niet helemaal zeker. Moet het nog even van Jeanette horen. Maar in ieder geval van 12 tot 5 zijn we in de lucht met Noord-Veluwe Sport. Zaterdag om 12:30 begint daar de wedstrijd tussen OWJOS en DSV 61. Om 14:30 de wedstrijd tussen de Elburger Sportclub en SV Het Harde. Dan op dinsdagavond om 19:00 wordt gespeeld OWJOS tegen SV Het Harde. En woensdagavond om 19:00 wordt gespeeld Elburger Sportclub ESC dus tegen DSV 61. Op zaterdag de laatste twee wedstrijden die worden gespeeld. Om 12:30 SV Het Harde tegen DSV 61 en om 14:30 OWJOS tegen ESC. En dat is dus allemaal aanstaande zaterdag de 15e dat het begint. En dat geldt trouwens ook voor het Berend Elseman toernooi. Nou, 3 uur radio maken zit maar op. Ik kreeg in één keer een bonusuurtje erbij toen ik erachter kwam dat ik nog een extra uurtje mocht doen in verband met de afwezigheid van Egbert. Het was een beetje improviseren, maar ik hoop dat je hebt genoten. Bendy staat al in de startblok. Ik kan met een schuin oog al in zijn playlist kijken. En dat ziet er heel mooi uit. Ga je niks verraden hoor. Nee, helemaal niks. Nee, moet Ben zelf allemaal doen. En wij gaan eruit met een instrumentale. Ja, Ben is ook de man van de instrumentale muziek hier op de Loop. Iedere dinsdagavond om 8:00 heeft hij het programma Stemloos. Dus Stemloos muziek. Muziek waarin dus niet wordt gezongen of wordt gesproken. Nou, ik ga ook een voorschotje nemen op dat programma van Ben vanmorgen. We gaan afsluiten met een nummer uit 1978 van Mako. Hier is het Star Wars theme. Wat mij betreft graag tot vrijdagmiddag 2:00.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is dor en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich, nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer, in het noorden kan wat regen vallen, verder flinke zonnige periode, temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Loe FM. Middagmatinee. Met Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, goedemiddag. Het is weer na 12 uur. Tussen 12 en 2, dus de middagmatinee. Maar zonder EB, want die schijnt op de fiets te zitten, onder andere. Nou, lekker sportief. Heel fijn, toch? Natuurlijk de nieuwtjes als altijd. En u heeft voor 12 allerlei sportberichten gehad, dus die hoef ik bijna niet meer aan te vullen, dacht ik zo. Goed, laten we maar beginnen. We gaan naar 1975. De Stylistics.

Mijn collega Aad is op dit moment uit de studio verdwenen. En dat betekent dus dat ik helemaal alleen zit. Op zich vind ik dat niet zo erg. En ware het niet dat ik ook een mooie plaat heb gevonden van Bobby Vinton uit 1964. En dat zegt het al, Mr. Lonely.

Ja, dat was tussen 1975 eentje en 1964. Maar nu is het nu weer tijd voor een bericht. Het is het volgende bericht, want dan gaan we even naar Nijkerk. Want in een auto is in de nacht van zondag op maandag op zijn kant in een droge sloot langs de Blokhuizersteeg in Nijkerk beland. Toen de hulpdiensten arriveerden was er niemand meer bij het voertuig. Ook maandagochtend heeft de politie de bestuurder nog niet gevonden. Het ongeval gebeurde rond 1:40 in de nacht. De auto raakte door een onbekende oorzaak van de weg en kwam op zijn zijkant in het naastgelegen sloot terecht. Op beelden zijn uitgeklapte airbags en schade aan de zijkant van het voertuig te zien. Maar ja, wie zat er dus achter het stuur? De politie onderzoekt wie de auto bestuurde en wat er precies is gebeurd. De bestuurder is nog niet getraceerd, bevestigt een politiewoordvoerder aan de VRMG. Agenten proberen contact te leggen met degene op wiens naam de auto staat. Mogelijk kan die meer vertellen over wie achter het stuur zat en waarom er bij aankomst van de hulpdiensten niemand meer aanwezig was. Voor nu dus ook aan onze kant vooral vraagtekens, al dus de woordvoerder. Het is dus niet bekend of er naast de bestuurder nog een ander mens in de auto zaten. De politie heeft evenmin bevestigd dat de bestuurder na het ongeval is gevlucht. Nou, dat blijft dus even een mysterie. Maar ja, voor een andere mooie plaat gaan we naar 1963. Het is de vertaling van de groep The Crystals uit 1963 van de Do Down Run. Maar wij hebben Anneke Kreunlo bereid gevonden om dit te vertalen. Of tenminste, voor iemand voor haar. Goed, komt Anneke.

0: We waren even in 1977 met Udo Jurgens, 66 jaar. Ja, een beetje goed proberen Duits te praten natuurlijk. Oké, we gaan naar een volgende bericht, want we hadden het net over een auto die achtergebleven was, of een ongeluk. Maar nu hebben we het even over een weg, want de kruising van de oude Rijksweg, de N798, en de hoofdlaan in Putten worden vervangen door een rotonde. De werkzaamheden starten maandag 10 augustus en duren tot begin november. Tijdens de werkzaamheden kan verkeer grotendeels doorgaan. Alleen tijdens de laatste fase is de N798 dicht voor het aanbrengen van de asfaltlaag. De provincie Gelderland en de gemeente Putten passen het kruispunt aan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Vooral het oversteek voor fietsers wordt veiliger. Aan de zuidzijde van de nieuwe rotonde komt een dubbelzijdige fietsoversteek. De werkzaamheden worden uitgevoerd in verschillende fasen. Vanaf maandag 10 augustus, dus vandaag, worden voorbereidingen getroffen en komen er tijdelijke verkeerslichten. Hierdoor kan verkeer tijdens de eerste werkzaamheden gebruik maken van de weg. Vanaf 17 augustus worden de kabels en leidingen rond het kruispunt verlegd. Deze werkzaamheden duren tot en met 13 september. Daarna start de aanleg van de nieuwe wegconstructie en de rotonde. Deze fase duurt van 14 september tot en met 11 oktober. Dus in de volledige wegafsluiting, ja, vanaf 12 oktober wordt de noordzijde van de rotonde afgemaakt. En vrijdag 6 november tot 19 uur en tot zaterdag 7 november 23:59 is de N798 volledig afgesloten. Oké, tot zover dan. We gaan naar een mooie plaat. Ik moet even iets kijken of ik dat goed kan zetten. En dat is nu gebeurd.
1: Lou FM middagmatinee met de duetplaat.
0: De duetplaat gaat uit 1965 komen. Het is Peter en Gordon. To know you is to love you.

Ja, toen bestond de top 40 net, 1965, want 1 januari 1965 begon de top 40. In de top 40 verscheen in 1969 een hele mooie plaat van de Merry Men. Volgens mij is die ook op nummer 1 verschenen, Big Ben.

1969. En als we het toch over cijfers hebben, op dit moment is het 23 graden buiten in Elburg. Dus dat is even kort maar krachtig, 23. Het valt dus nu gelukkig nog allemaal mee. Goed, we gaan naar een bericht, een kort bericht. Het gaat over Aalten, dus dat is iets verder weg. Maar het heeft betrekking op iemand uit Nunspeet. Want op de Bredevoortse straatweg is zaterdagmiddag een fietser overleden na een aanrijding met een auto. Dit bevestigt de politie. Het slachtoffer is een 83-jarige man uit Nunspeet. Het ongeval gebeurde rond 14:45 bij een oversteekplaats voor fietsers en landbouwvoertuigen. De automobilist reed vanuit Winterswijk in de richting van Aalten toen de fietser werd aangereden. De fietser is ter plekke overleden, meldde Omroep Gelderland. De politie doet onderzoek naar het ongeval en hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Vanwege het ongeval is de weg in beide richtingen afgesloten geweest. Het verkeer werd dus omgeleid. Dat is heel triest eigenlijk weer. Goed, we gaan naar een volgende plaat, ook weer uit 64.

0: Tijd weer voor een kort bericht, tenminste vandaag, maar weer in het verleden. Dus weer een stukje geschiedenis. Dit is even kort, want hierna krijgen we de special met 3 platen. Wie dat zijn, dat hoorden we straks. 10 augustus 1566. Het klooster van Sint-Laurentius bij het Vlaamse Steenbergen wordt door de Calvinisten bestormd en van binnen helemaal vernield. Het is het begin van de beeldenstorm die een maand lang door Nederland zou razen. De interieurs van veel kerken en kloosters worden daarbij vernield. En dan ook weer 10 augustus 1566. Dat zie ik trouwens dat dubbel staat. Dat lijkt me niet zo erg handig, maar goed. 10 augustus 1792. In Parijs bestormt een woedende menigte het paleis van Louis XVI. 10 augustus 1809. Ecuador wordt onafhankelijk van Spanje. 10 augustus 1833. Chicago krijgt officieel de status van dorp. Een wereldstad was het nog lang niet. In het dorp van Lake Michigan wonen op dat moment 200 mensen.
1: Lou FM middagmatinee met de mini-special.
0: Fleetwood Mac. We gaan even naar de jaren 70 en een beetje naar de jaren 80.

Ja, Call Your Own Way uit 1977 van de LP Rumours. De laatste van Fleetwood Mac uit 1975. Rhiannon.

0: Einde van de special van Fleetwood Mac, dus 77, 87 en 1975. We blijven nog eventjes in de geschiedenis, want een leuke geschiedenisles zou ik altijd zeggen van zoveel jaren geleden. We houden het nog even op 10 augustus 1866. De transatlantische kabel tussen Engeland en de Verenigde Staten wordt in gebruik genomen. President Buchanan en koningin Victoria sturen elkaar berichtjes via de kabel. 10 augustus 1869 O.B. Brown uit de Amerikaanse stad Massachusetts krijgt patent op de filmprojector. En jammer dat er op dat moment nog geen enkele film zijn gemaakt. Dat is ook wel leuk. 10 augustus 1890. Het eilandje Helgoland wordt weer deel van het Duitse Rijk. Sinds 1807 was Helgoland in bezit van de Engelsen. 10 augustus 1897. De Duitse scheikundige Felix Hoffmann produceert voor de eerste keer aspirine. Het medicijn werkt pijnstillend, koortsverlagend en ontstekingsremmend. Nou, je ziet het, wij gebruiken ze allemaal nog wel eens een keertje. Goed, we gaan naar een mooie plaat.
1: Middagmatinee en de vreemde talenplaat.
0: Vorige week draaide ik ook Frank Galan, nu weer een ander Spaans nummer uit 2005.

0: Frank Galan met La Vida 2005 gaan we naar een duetplaat. Helaas, hij leeft ook niet meer, Michael Jackson, samen met Sida Garrett. I Can't Stop Loving You.
1: Lou FM middagmatinee met de duetplaat.

Tot zover dan Michael Jackson en Syda Garrett. Ik hoorde er eigenlijk niet zo heel erg veel op de achtergrond, maar ze zal ongetwijfeld meegezongen hebben. We gaan naar het heren, tenminste, liefhebbers van wild kunnen eind augustus en begin september mee met een wildobservatie op landgoed De Dellen. De boswachters van Gelder Landschap en Kastelen organiseren de excursie op zaterdag 29 augustus en zaterdag 5 september. De Dellen is een leefgebied van onder meer edelherten en wilde zwijnen. Tijdens de excursie geeft de boswachter eerst uitleg over de dieren en hun leefomgeving. Daarna wandelen deelnemers in ongeveer 20 minuten naar een wildobservatiepost, waar tot zonsondergang wordt gewacht op het wild. Geduld en stilte zijn belangrijk, want de aanwezigheid van dieren kan niet worden gegarandeerd. Deelnemers worden gevraagd donkere, warme en geruisloze kleding te dragen, parfum te vermijden en telefoons uit te zetten. Fotograferen is niet toegestaan. Een verrekijker meenemen wordt aangeraden. De excursie start om 18 uur en duurt ongeveer 2,5 uur. De deelname kost €15 en donateurs betalen €7,50. Reservering kan uitsluitend online en deelname is vanaf 12 jaar. En tot slot, de honden zijn dus absoluut niet toegestaan. Vorige week vrijdag kreeg ik een leuke reactie van een collega van mij van de zondag. Naomi, dat ging over een panfluit van George Samphire. Nu heb ik er nog eentje gevonden. Elvira Madigan uit 1987.

0: Tot zover dan George Zamfiert. We zien je straks weer terug na het nieuws en de reclames van 1 uur.
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen, het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Arnhem 10 minuten vertraging bij knooppunt Waterberg en een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. 7 kilometer file bij Apeldoorn-Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Loe FM. Middagmatinee. Met Ben Ransdorp.
1: Welkom terug. We beginnen meteen met een Franstalige plaat, maar dan wel door een Griek. Het is Demis Roussos.

Het is natuurlijk heel persoonlijk, maar het plezier d'amour. Maar dan door Vicky Brown, die vind ik persoonlijk veel mooier. Maar ja, deze plaat nam wel heel wat gewicht in de schaal. Kijk ook naar zijn gewicht bijvoorbeeld. Maar dat is een beetje een grapje natuurlijk, verwijzing. Oké, we hebben een bericht. Kampen, want op 3 oktober 2026 opent in het Stedelijk Museum Kampen de grote tentoonstelling De Winter van Averkamp. Schilderijen en tekeningen van de wereldberoemde kamper, schilders Hendrik en Barend Averkamp keren daarvoor terug naar Kampen. In aanloop naar deze tentoonstelling organiseert de Koggewerf het bijzondere vaarprogramma De Zomer van Averkamp. De beide Averkamp schilderen kampen vanaf verschillende locaties langs de IJssel. Tijdens de vaartocht met de kamper Kogge krijgen bezoekers de kans om de stad vanuit dezelfde gezichtshoeken te bekijken. Aan boord vertelt de gids over verschillende schilderijen van Averkamp en wijst op de herkenningspunten die vandaag de dag nog steeds te zien zijn. Zo komen de schilderijen en het verhaal van Averkamp tijdens de vaartocht letterlijk tot leven. De vaartocht begint op de Koggewerf aan de Haverweg 7 in Kampen. De Kogge vaart langzaam richting de stadsbrug, keert daarom en vervolgt de route stoomafwaarts naar de plek waar ooit de IJsselkogge lag. Ook vanaf deze locatie maakt de Averkamp een schilderij met Kampen als onderwerp. Daarnaast keert de Kogge terug naar de Koggewerf. De extra vaartochten hebben we ook nog in augustus. De vaartochten die in juli werden georganiseerd waren binnen korte tijd volledig volgeboekt. Daarom zijn ze voor augustus extra afvaarten toegevoegd. De aanvullende vaartochten donderdag 13, 28 en 27 augustus wordt afgevaren om 13 uur, 14 en 15 uur. En wie deze bijzondere vaartocht wil meemaken kan zich aanmelden via aanmelden voor de zomer van Averkamp. En dan de kosten, die bedragen €14 per persoon, ongeacht de leeftijd. Via de aanmeldingspagina kan ook direct worden betaald. Nou, tot zover. We gaan stappen over naar Nederlandstalig. Een mooi duo, dat is Bonnie en José, dus Bonnie Sinclair en José Hoeben. Met een mooie vertaling in ieder geval van Chiquitita van ABBA.

0: Bonnie in de USA, de eerste uit 1985 met het nummer van ABBA, Chiquitita. En dit was Cassandra uit 1984. Nu even wat betreft het warme weer, want men wil altijd natuurlijk wel zwemmen, maar ook vaak bij een brug. En dat is juist een beetje duur geworden. Want bij warm weer zoek je misschien graag verkoeling in het water, maar dit kan levensgevaarlijk zijn. Dat meldt Rijkswaterstaat, is op veel plekken in Nederland streng verboden om te zwemmen en dan met name bij een van de bruggen. Zwemmen bij een brug of een brug afspringen is niet voor niets verboden. Daar het verkoelende water kun je de diepte van de voren niet goed inschatten. Ook liggen er ook onzichtbare voorwerpen op de bodem waar je hard in aanraking mee kan komen. Daarnaast heb je bij de bruggen te maken met een zuiging en sterke golfslag van passerende schepen. Vanaf een groot schip ben je in het water nauwelijks zichtbaar en de kapitein kan niet zomaar even uitwijken op het laatste moment om te remmen. Wie dan toch besluit de brug te nemen om te gaan zwemmen of van de brug te zwemmen, riskeert dus een boete van €170. Rijkswaterstaat adviseert om uitsluitend verkoeling te zoeken bij een officiële zwemlocatie. Nou, dat dacht ik ook eigenlijk, want het lijkt me wel heel erg handig.
1: Middagmatinee en de Country Special. Country Special.
0: Twee nummers van Bobby Bear, 1963, 2 maal.

Tot zover dan de country met Bobby Bear. We gaan naar een special toe. En die special is specifiek ook een beetje gericht op wat hier speelt in Elburg. Want kijken we naar de havenkade, dan zien we dus veel botters liggen. Oftewel ook de botterdagen, wat heel belangrijk is. Maar er zijn natuurlijk verschillende boten die er ook nog wel eens tussen liggen. Dat betekent dat we nu iets gaan draaien met over boten. Dat leek me ook wel eens een keertje leuk. Dus drie nummers over boten.

Het eerste special nummer van de Boney M met See the Boat on the River 1980. Voor we verder gaan met de andere twee over een boot, even een bericht, een sportief bureau. Sportief bericht. Badminton 80 Wezep maakt zich op voor een nieuw sportseizoen. Vanaf volgende week kunnen badmintonliefhebbers terecht in de Erika Terpstra Hal in Wezep. De eerstvolgende speelavonden staan gepland op maandag 17 augustus en woensdag 19 augustus. Iedereen is welkom. Of je nu voor de gezelligheid komt, fanatiek wil spelen of aan je conditie wil werken. Ook nieuwe spelers en oud-leden zijn van harte welkom. Wie kennis wil maken met de sport, kan vrijblijvend een keer meespelen. Badminton 80 Wezep roept liefhebbers op om op de records weer tevoorschijn te halen en mee te doen aan het nieuwe seizoen. Meer informatie is te vinden via de www.badminton80wezep.nl. Aanmelden of contact opnemen kan ook via secretaris@badminton80wezep.nl. Wil je die adressen nog een keer nalezen, dan kan het allemaal op de website van de VRMG onder Elburg. En dan staat er nieuw badminton seizoen. Daar vind je ook de adressen voor de zekerheid. Goed, we gaan naar 1974. Rock the Boat.

Elke dag worden we een dagje ouder. Dat geldt ook voor Lulu, want de volgende plaat is van Lulu uit 1967. Ik keek net eventjes op internet en ik kan constateren dat zij ook alweer 77 is geworden. En ze leeft dus nog.

0: De 77-jarige zangeres Lulu. We gaan even naar een bericht van Harderwijk, want het gaat over dierenleed. Een stukje kunstaas dat bedoeld was om snoeken te vangen, werd een aalscholver in de Harderwijker haven fataal. Het dier werd gevonden met kunstaas diep in zijn slokdarm. Havenmeester Jurie Heemskerk waarschuwt opnieuw voor de gevaren van vissen in de haven. Het incident is voor de havenmeester van jachthaven De Knar aanleiding opnieuw aandacht te vragen voor de gevolgen van vishaken voor vogels. In de haven mag niet worden gevist. Dat is één van de redenen, vertelt hij. Want het brengt een hoop dierenleed met zich mee. Dit keer bleek een aalscholver het slachtoffer. De vogel is dol op kleine visjes. Maar had in plaats daarvan een blinker, oftewel kunstaas, te pakken. Een van de leden van de watersportvereniging ontdekte het dier. Ze hebben geprobeerd het dier te vangen en dat is gelukt, vertelt Heemskerk. Daarnaast hebben we veilig in een ruimte gezet waar hij rustig kon wachten op de dierenambulance. De dierenambulance probeerde de haak uit het dier te verwijderen. Een deel kon worden verwijderd, maar de kunstaas zat zo diep in de slokdarm dat het dier het uiteindelijk niet heeft overleefd. Volgens Heemskerk gebeurt het vaker dat vogels slachtoffer worden van vishaken en kunstaas. In dit geval zwom de aalscholver met de haak en de lijn in zijn bek de haven binnen. Maar in de meeste gevallen zwemmen ze een eiland of een natuurgebied in en sterven in een langzame, pijnlijke dood. Nou, heel zielig verhaal, maar dat gebeurt ook inderdaad nog. Maar dat is heel triest.
1: Lou FM middagmatinee met de duetplaat.

0: Robert Long samen met Simone Kleinsma uit 1988. Vanmorgen vloog ze nog. We gaan naar Italië.
1: Middagmatinee.

We waren in 1992 met de Italiaanse zanger Zucchero of Zucchero, net hoe je dat wil uitspreken. Het is eigenlijk te weinig tijd om nog veel nieuws op te lezen en dan ook nog eens muziek. Het lijkt me handiger dat we toch stoppen met de muziek. Tenminste, we gaan door met de muziek en stoppen met de informatie. We gaan naar 1975, Connie Francis. Don't.

wat mij betreft morgenavond tussen 8 en 10. Met Stemloos, instrumentaal en daarna de Love Songs. En straks de muziekcarousel Don't Stop.

0: Hier is In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI+'ers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd. Maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potterfans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen, het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem 10 minuten vertraging bij knooppunt Waterberg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand. Inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zon en stapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen begint op 18 augustus met een prachtig voetbaltoernooi. De Veluwe Cup 2026. Op Sportpark Schenk op het Harde en strijden DVS 61, ESC, Opios en SW het Harde om de welbegeerde Veluwe Cup. Beleef mooie derbies, spannende wedstrijden en een gezellige sfeer langs de lijn. Neem familie, vrienden en buren mee en geniet van een sportieve voetbalavond op Sportpark Schenk. Wie pakt dit jaar de Veluwe Cup? Kom kijken en beleef het van dichtbij.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker Want People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij, onlangs op een school, heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar opvallende files in het midden van het land op dit moment. De A12 om te beginnen, Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoop het Waterberg staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging een kwartier. De A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 5 kilometer file met ook een kwartier vertraging. En de A50 Arnhem-Apeldoorn, daar is de spitsstrook dicht tussen Waterberg en Hoenderlo. Er staat 3 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend, plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar hij mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar bijzondere files ook in het midden van het land. Om te beginnen de A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Waterberg stond lange tijd een vrachtwagen met pech. Die is inmiddels door. Alle rijstroken zijn vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier. A27, Utrecht Almere voor Eemnes. Ook 10 minuten oponthoud nog met 5 kilometer file. A28, Amersfoort Zwolle. Ook daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech. Deze stond bij Elspeet. Er staat nog zo'n 8 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Want alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. En tenslotte de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Daar is de spitsstrook dicht door problemen met de camera's bij Hoenderloo. 4 kilometer file is het gevolg met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.
6: 105.5. Dit is Lou FM.
7: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

gezelligste aan het Veluwemeer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Met de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in dat huis aanwezig. Verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op Lou FM.
1: Ja, goedenavond. Inderdaad, WWWW, Wat Wij Willen Weten. Rob de Koon is achter de microfoon in technische ruimte. Egbert is nog een dagje aan het fietsen met zijn familie. Dus die is er vandaag niet. Dus we hebben een iets andere WWW dan we gewend zijn. Egbert en ik hebben alle leuke items en dat soort dingen meer. Maar dat is nu even wat minder. Maar maakt op zich niks uit. We gaan in ieder geval, heb ik nagedacht, van ja, wat ga ik eigenlijk doen? Nou, weet je wat, ik ga zo gewoon Hollands uurtje draaien. Niet een Hollands uurtje à la oudere Hollands, en zien we, daar horen we de hele week al over de Lou heen. Maar ik heb gewoon jonge muziek van jonge Nederlandse zangers. En hoofdzakelijk allemaal Nederlandse gezongen zangers. We gaan als eerst even luisteren. Eens even kijken naar Ellie Wild. Misschien nog nooit van gehoord, maar Thuiskomen.

Ja, Ellie Wild. Ik ken haar niet, maar lekker stemmetje gaan toepassen. Toevoegen, dus we zullen meer over haar gezenden, uitzenden. Dus kijken, we gaan er snel eens. Plaats Delict. Totaal iets anders.

Ja, dan wat internationaal nieuws is door een leuk stukje. Een Canadese vlucht geannuleerd omdat kind weigerde een gordel om te doen. Ja, wat gebeurt daar? Een vlucht van de Canadese luchtvaartmaatschappij Porter Airlines is donderdag geannuleerd omdat kinderen weigerden te gaan zitten en de veiliggordel vast te zetten. De reis werd omgeboekt naar de volgende dag. Nou, je zal er als de medepassagier meegaan. De ouderen en de bemanning hadden gebeden om het kind in de stoel te krijgen, maar dat lukte gewoon niet. Dus uiteindelijk hebben ze de stad afgebroken en hij is weer teruggegaan naar het platform. Maar ja, goed, toen was het te laat. Dus is de reis uiteindelijk omgeboekt naar de volgende dag. En hoe het met kind afgelopen is, weet ik niet. Maar ja, die ouders en de kinderen zullen toch helemaal een nat als kind niet. Maar die ouders zullen toch wel een setje krijgen. Want dat kost een hoop geld om zo'n vliegtuig niet om de lucht in te krijgen. En al die passagiers die in de vliegtuig zitten, die gewoon een dag later moeten gaan. Maar goed, het zij zo. Het is in ieder geval niet echt lekker. We gaan luisteren naar Luna. Schoonzoon.

Nou, ik zal er wel geen verstand van hebben, maar ja, sommige mensen willen ook zingen. En ja, nou ja, dit gaat nog twee minuten door. Dus ik draai hem eventjes weg en dan gaan we straks luisteren naar Bij de Tassen. Luc Ransijn. Maar even een dingetje tussendoor. Je zal 78 wezen. Een Britse weduwe die al 21 jaar in Zweden woont, is naar de rechter gestapt omdat zij het land moet verlaten. En waarom? Vanwege de Brexit. Ze had tijdig moeten aangeven dat ze toch in Zweden wou blijven, maar nu na 21 jaar in Zweden moet ze gewoon de Zweden uit richting Engeland weer. En dat heeft allemaal eigenlijk te maken een beetje met de Brexit. Haar man is twee jaar geleden overleden en zij dacht dat het voor haar geregeld was allemaal via haar man. Maar goed, dat bleek dus niet zo te wezen. Dus ze is naar de rechter toe gegaan, maar goed, het is niet gelukt. Dus ze moet terug naar Engeland toe. En dan kan ik me voorstellen, als je inderdaad 21 jaar in Zweden hebt gewoond, dat je dan het wel gehad hebt, denk ik, om dan nog naar Engeland te gaan. Maar goed, ja, het zij zo. We gaan even luisteren naar Luc Ransijn. Beide tassen. Ik hoop dat het een beter liedje is dan Verder Doe Ik Niks.

Ja, dit is allemaal nieuwkomers, Nederlandse zangers en zangeressen. Maar goed, de laatste twee vind ik, ja, mooie stem. Maar volgens mij heeft het niks met zingen te maken. Het is gewoon een beetje opzeggen. En zelfs ik zou dat kunnen, alhoewel. Moet een beetje oppassen, wat ik nu zeg. Ik ga toch eventjes door en ik ga echt naar even heel iets anders. Dus niet een nieuwkomer. Ik wil dat je liefst van Hanne Mee. Even kijken, ja, daar komt-ie. In ieder geval een andere kwaliteit.

Ja, fijn dat je luistert inderdaad. Eens even kijken, wat heb ik nog meer? We gaan stikken eventjes luisteren naar Van Dik Hout, wat er morgen komt. Maar eerst even een ander nieuwigheidje. Uit Oostenrijk, grote groep wandelaars met kinderwagens gered uit Oostenrijkse bergen. Kan je het niet voorstellen, hè? Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars uit de problemen gehaald. De groep was met kleine kinderen, kinderwagens op de gang op pad gegaan in de bergen om rond ruim 2300 meter hoogte. Niemand raakte gelukkig gewond. Het was bij de wildspiets, die ken ik wel van de wintersport en alles. Nou, dat is inderdaad Noord-Tirol, de hoogste berg van Noord-Tirol. Die waren vanuit de, hoe noemen we dat, de kabelbaan waar ze gewoon lopen gegaan. Op gebied waar ze eigenlijk helemaal niet konden lopen. En uiteindelijk, ja, kan je nagaan wat er gebeurt allemaal. Uiteindelijk zijn er 22 personen te voet naar het dal teruggegaan. En er zijn 14 met de reddingshelikopters afgevoerd. Ik begrijp niet helemaal hoe dit in vredesnaam kan en wie dit allemaal gaat betalen. Volgens mij heeft dat niks met een reisverzekering te maken.

0: Nou, hebben we ook inderdaad aandacht gegeven aan het NKT Theatershow. En dit zullen allemaal toekomstige, hopelijk zoveel mogelijk zangers en zangeressen zijn die op termijn bekend gaan worden. Ik heb een ander nieuwigheidje, dat is Davine Michel. Misschien ken je hem, misschien ken je hem niet, maar ongetwijfeld wel. Zingt opnieuw het volkslied tijdens het laatste Dutch Open Grand Prix in Zandvoort over een paar weken. Ze zong het de eerste Wilhelmus ook bij de eerste Dutch Open van Zandvoort. En nu mag zij weer. Het Wilhelms ding. Ze is er heel erg enthousiast over. Dus ik heb een van haar bekendste liedjes. Het duurt lang en die laat ik nog even luisteren.
1: Zing mee. Het duurt te lang. Komt ie. Oké, nou voor het echie. In drie.

Ja, er zijn een aantal zangers en zangeressen, maar vooral zangeressen die de kunst hebben om gewoon het publiek mee te laten zingen. En Michelle, die is er eentje van, maar ik ken er nog eentje, Pommelien Thijs, straks zullen we dat horen. Roxy Dekker, Emma Heesens, als die gaan zingen en ze laten het publiek meezingen, dan is het, daar krijg je eigenlijk koude rillingen van. Over koude rillingen gesproken, in Australië vinden twee heren een koffer langs de weg. Tijdens hun pauze. En ze deden de koffer deden ze open. En dachten ze dat er een dode vrouw in zat. En de vrouw die had wat schaafplekken. Blauwe plekken, et cetera, et cetera. Dus ze dachten echt dat hij dood was. Dus uiteindelijk hebben ze de politie gebeld. Nou, de politie heel groot onderzoek en alles. Alle toestanden erbij. Uiteindelijk bleek het een pop te wezen. Die droeg kleding aan. Had haar. Een neuspiercing. En had pop het ook blauwe plekken. Dus het was erg heel erg... leefbaar, zeg maar, in als dode verhaal en al soort dingen meer. Maar goed, uiteindelijk is het over de wereld gegaan. En in die koffer zat gewoon een pop, als verklede pop als vrouw zijnde. En hoe dat allemaal verder afgelopen is, weten we niet. Maar goed, we hadden het net even over Emma Heesters. En volgens mij heb ik hier Emma Heesters. En ja, je bent van mij. Gaan we even draaien.

Nou, ik moet zeggen, ik heb er nooit van gehoord. Het Vinnicott, tijd van mijn leven. Maar ik moet zeggen, een heel leuk liedje. Nou ja, zoals je al weet, als je van sport houdt, hebben we deze week een aantal leuke sportevenementen. We hebben de EK Atletiek. Buiten in Birmingham. Vanochtend is het al een beetje begonnen. En Jessica Schilder, de wereldkampioen, stoten in één keer raak om in die finale te komen die vanavond is. En we hebben de EK zwemmen. En Steenberg zwemt daar hopelijk weer een nieuw EK-record. En ik zou in ieder geval even goed ingaan. Hoofdzakelijk wordt het op Nederland 3 wordt het uitgezonden. Maar ik zal in ieder geval genieten van het hele verhaal. Eens even kijken, wat hebben we nog meer staan? We hebben nog een kwartiertje, dus we kunnen best wel een paar nieuwkomers laten horen. Bruur vannacht.

Nou, er was Bruur ook nooit van gehoord, maar het zal ongetwijfeld een goede. Was een lekker met een liedje trouwens. We gaan even luisteren naar heel iets anders, naar Ben Kramer. Ik zal zeggen waarom ik die nu laat horen. Dans met mij.

Ja, dat was Ben Kramer. Nou, de goede man leeft nog zeker. Schrik niet, maar hij heeft wel weer problemen. Hartklachten, et cetera, et cetera. En heeft dit weekend in Meppen opgetreden. En daar zijn nogal wat mensen zeggen, nou, moet het wel, moet het niet. In ieder geval, de gezondheidstoestand van Ben Kramer is verslechterd. De 79-jarige zanger kampt opnieuw met hartklachten. Zijn optredens gaan voorlopig gewoon door. Laat de woordvoerder van zijn boekingsbureau maandag weten aan Nu.nl. Dus wat dat betreft een man van mijn hart eigenlijk. Hij blijft gewoon doorgaan. En dat is op zich verder geen probleem. En het is een artiest. Hij heeft altijd gezongen. Dus ja, hij wil ook denk ik op zijn podium wil hij zijn laatste liedje doen. Ik ga eens even kijken. Het beste moet nog komen. Je kan het begrijpen. Je zal het wel weten als je mij een beetje kent. Is in ieder geval Pommelien Thijs.

Ja, dat was mijn vriendin Pommelien Thijs. We gaan dus direct uit met Annemarie, onze Elbrussen zangeres. Met Perfect. Nee, met The Sun Went Down. We hebben nog iets meer dan 3 minuten, dus dat gaat wel lukken. Even klein nieuwsje tussendoor. Een Roemeense ambulance is afgelopen weekend aangevallen met onder meer bijlen nadat nepnieuws was verspreid over sociale media. In die bericht stond dat de ambulances werden gebruikt om kinderen te vervoeren. 7 mensen zijn er gearresteerd. En er lag gewoon iemand in die naar het ziekenhuis moet. En die ambulance werd in elkaar geslagen. Dus ik kan niet voorstellen dat ook inderdaad nepnieuws heel verstrekkende gevolgen heeft. We gaan luisteren naar Annemarie en zeggen tot, ik ben er dinsdagmorgen weer met Ellen versus Rod van 6 tot 8. En we gaan luisteren naar The Sun Went Down. En dan zou hij moeten gaan doen, ja. Van Annemarie van den Berg. En een heel prettige avond.

0: Ik moet zeggen dat dit het mooiste liedje is wat Annemarie tot op heden gemaakt heeft. Ze schrijft haar eigen liedjes ook. We gaan naar het journaal toe. Een heel prettige avond.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
3: Vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen in de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
2: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
4: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
2: Borge Breeveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.

Goedenavond, luisteraars. Voor wat het komende orgeluur betreft wil ik met u graag doorbrengen bij het prachtige en indrukwekkende orgel in de Nieuwe Kerk op de Dam van Amsterdam. De organist Bernard Benzimius, die destijds aan dit orgel was verbonden als vaste organist, besteelt voor ons dit orgel in het programma met uitsluitend werken uit het Noord-Duitse barok, die volkomen bij dit orgel passen. Bernard Benzimius opent dan zijn orgelbespeling op het orgel van de Nieuwe Kerk in Amsterdam met van Dietrich Buxtehude te gaan spelen, prelude in D-klein.

Matthias Wickman was ook een organist, componist uit de Noord-Duitse school. Hij leefde van 1621 tot 1674. Dan hoort u nu de koraalbewerking Gelobet seist du Jesu Christus.

Samuel Scheidt, een leerling van de grote Nederlandse organist, componist Jan Pieterszoon Zweling. En Scheidt leefde van 1587 tot 1654. Speelt Bennett Winsemius nu op het orgel van de Nieuwe Kerk in Amsterdam aan Wasserfüßen Babylon.

Over hetzelfde koraal aan Wasserfluss Babylon schreef Johan Adam Reinken, en die is oorspronkelijk geboren in Deventer, en hij leefde van 1643 tot 1723, een grote koraalfantasie. En daar kunt u nu naar gaan luisteren.

Van Dieter Poes de Goede nogmaals een klaaglied. Een werk dat u niet zo vaak hoort, maar dat schreef Poes de Goede ter gelegenheid van het overlijden van zijn vader.

Van Dieter Boeksehoede hoort u nu ook een koraalbewerking over Niem van uns Herre du treue Gott, eveneens gespeeld door Bernard Winsemius op het orgel van de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

En dat sluit bij dat Vesemius het orgeluur van vanavond af door te gaan spelen Preludium en Fuga in D groot van Johann Sebastian Bach. En die leefde, zoals je weet, van 1685 tot 1750. En hiermee sluiten we gelijk het orgeluur van vanavond af. Marco van Doren en ik danken u voor het luisteren. Een goede avond verder en hopelijk tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan verder tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 stortten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
2: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
1: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïens vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smok en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom, beste luisteraars, bij een uur van aards tot eeuwigheid. Een uurtje klassieke muziek en we begonnen heel rustig met een gitaarwerk van de Spaanse componist Albéniz. En van Spanje gaan we naar Italië, de barokperiode. U hoort een werk van Frescobaldi. Het is oorspronkelijk geschreven voor altblokfluit met basso continuo, maar het laatste wordt ingevuld door het accordeon.

Heel mooi, heel gevoelig. Maar u weet, ik hou van afwisseling. Dus we gaan over naar wat zwaarder werk. Johann Sebastian Bach. Zijn toccata en fuga in D-mineur gaan voor u gespeeld worden door Piet Kay.

mensen. Het blijft een majestueus werk. Van de barok gaan we naar de romantiek. En van Duitsland naar Hongarije. En we gaan luisteren naar Franz Liszt. Hij maakte Harmonie du Soir.

gevoelig einde. Van Hongarije gaan we naar Rusland. Igor Stravinsky. Hij componeerde het L'Oiseau de Feu.

de vogel tot rust gekomen. We gaan luisteren naar het Panis Angelicus van César Franck. En het wordt uitgevoerd door het Holland Boys Choir onder leiding van Pieter Jan Leuzink.

heb voor u klaarstaan een arrangement van Rogier van Otterlo op het Stabat Mater Dolorosa van Pergolesi. U hoort Berdien Stenberg op de fluit.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlandredacteur Jelle Baars.
2: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
1: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïens vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
2: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de 3e keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
1: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. De 3e Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom bij Nachtgedachten, waar de rust van de avond een stem krijgt en gedachten vrij mogen dwalen. Hier in deze tijd van rust en reflectie nemen we je mee door verhalen, muziek en overpeinzingen. Laat de wereld even los, luister en vind jezelf terug in de zachte echo's van de avond. Dit is jouw moment, jouw plek. Dit is Nachtgedachten met Herman Diepens.

Oh yes. En we zijn weer begonnen. Dat was weer mijn openingsliedje zoals gewoonlijk. Welkom bij Nachtgedachten. Ik vind het fijn dat je weer luistert. En het is weer tijd om al je zorgen en problemen voor even achter je te laten en tot rust te komen. Lekker de tijd om te luisteren naar allerlei wat het leven mooi en de moeite waard maakt. En natuurlijk heb ik weer mooie muziek en mijn vaste onderdelen. Ik heb weer een prachtige ik heb een prachtig gedicht. En ik heb natuurlijk straks een leuk stukje cabaret. Ik heb vandaag Najib Amali bij me. Dus ga heerlijk onderuit zitten, steek een kaarsje aan. Pak een lekker kopje koffie of schenk jezelf een drankje in. Pak er iets lekkers bij. Zet alles voor een tijdje van je af en geniet. En we gaan vandaag beginnen met genieten met een nummer dat uit 1970 komt. En het is gewoon omdat het kan. The Beatles met Let It Be.

Ja, Let It Be, The Beatles. En gewoon omdat het kan plaat. En we springen gewoon van 1970 naar 2025. En daar vinden we Danny Vera met Morning Dawns Again.

0: Ja, Danny Vera en Morning.
1: Opa, wanneer komt nou het gedicht?
0: Oh ja, je hebt gelijk, Nova. Het is ook alweer tijd voor het gedicht. Dus dat gaan we dan maar eerst even doen. Het gedicht is van Tanja Helderman en het heet Onmisbaar. Horen wat in stilte spreekt. Zien wat aandacht vraagt. Voelen wat er nodig is en wat er leeft vandaag. Liefdevol opmerkzaam zijn, aanwezig, onverdeeld. Aanvoelen wat er gebeurt. Begrijpen wat er speelt. Afstemmen met anderen, leven bij de tijd. Bijdragen aan zorg en steun en aan menswaardigheid. De kracht van jouw gezelschap, er zijn in het moment, is op de grens van leven en dood een waardevol geschenk. Wie luisteren tot kunst verheft, er onvoorwaardelijk is, die is het goud in onze zorg en geeft betekenis. De impact van nabijheid, het samen kunnen dragen. Jouw inzet is onmisbaar in de laatste levensdagen.

Ja, dan gaan we naar een heel mooi nummer. We gaan naar een nummer van Martine Bijl en Frans Halsema. Het was een lieve, stille wereld.

0: if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do, and all the beautiful people too.
1: Ja, als jij voor hem zorgt, dan misschien zorgt hij ook wel voor jou of zij. We gaan naar een nummer van Donna Summer. En dat is een hele mooie, die mag je ook harder zetten hoor. Dat is een harder zetplaat. State of Independence, Donna Summer.

0: Ja, Donna Summers, State of Independence. En nou ja, je kunt eigenlijk de radio gerust ook harder laten staan. Want nou komt er ook iets leuks. Ik heb Najib Amadi bij me en die heeft het over onze koningin. Nou ja, luister maar gewoon.
1: Doet de koningin hier ook boodschappen? Ik ben er nooit tegengekomen bij de Albert Heijn of de Dirk van den Broek. Dat lijkt me leuk. Haar Majesteit de Koningin Beatrix die boodschappen doet. Dat ga ik even spelen. Kijk, ik speel even Haar Majesteit de Koningin onder koffer, hè. Kijk, hup, klaar, de koningin. Dus theater. Iedereen gelooft nou, daar staat de koningin onder koffer. Ik zie ook mensen denken, hè, hoe deed hij dat nou? Let op. Soms gaat het zo snel, hè. Hop, hop, hop. Oké, nou. Ze is onder koffer, ze gaat boodschappen doen bij de Aldi. Is lekker goedkoop en de Aldi is, ja. De eerste fout die de koningin maakt is de deur. Normaal staat de deur voor de koningin wagenwijd open. Maar ja, ze is onder koffer, hè, dus... Niemand herkent haar. Hallo? Bent u al open? Nee, ik zie al die deuzen nog op de grond gewoon liggen. Al die deuzen die heuren hier op de grond. Oh, zo. Dan moet je gewoon in grabbelen of zo. Oké. Okay. Jongeman, hallo, werkt u hier? Ja, mevrouw, ik hier werken, hier. Naamborden, Jerdogan Yılmaz, hier. Ik chef van Schuifel. Mooi, meneer Yılmaz. Kunt u mij vertellen waar de asperges staan in blik? Asprut, blik, daar, alles, gangpad 3, alles blik, blik, blik. Nee, nee, de asperges in blik. Volgens mij weet u niet wat dat betekent. Belachelijk, roept u de chef maar even. Nee, nee, de chef. U werkt in de winkel zonder te weten. Roept u de chef maar. Ja, ja, chef, ja, gehoord, chef, ja. Sikta laulam gusebergam. Chef! Chef, kom! Ja, goedemiddag mevrouw, kan ik u helpen? En u bent? De chef. Dan heb je de Surinaamse chef gezien of zo. Jezus. Oh jawel, zo vaak. Kunt u mij vertellen waar de asperges staan in blik? Asperges in blik. Laat me denken. Hebben we asperges in blik? Nee. Wel dopert in blik. Wil je dopen? Nee, we gaan dopert. Laat me denken. Waar hebben ze asperges? Luister. U gaat hier de winkel uit. Lange. Komt u bij Dirk van den Broek. Daar verkopen ze asperges. Ja, ik moet weer terug. Dag hoor. Nou ja zeg. Wat een brutaliteit. Weet u wel wie u zomaar de winkel uitstuurt? Ik ben de koningin van het land. Oh ja? En ik ben de schipper van de bonte koe. Nou, eruit. Uit mijn winkel! Uit mijn winkel! Helemaal belazerd. Eruit! Jezus. Yılmaz! Ik heb nog nooit zo'n dikke junk in een winkel gezien, man. Wat zijn mijn kieren weer? Ja, deze luister. Ik ben de schipper van de bonte koe. De bonte koe. Is een boekje, Yılmaz. De bonte koe. Kolo. Begin boeken te lezen, man. Jezus. Volgens mij doet de koningin geen boodschappen. En ze leest ook geen brieven. Tenminste, ik heb er ooit één brief gestuurd. Ik was een jaar of 8 en ik schreef: lieve koningin van Nederland. Iedereen gaat op schoolreisje, behalve ik. Mag ik van u 62 gulden lenen? Nooit wat van gehoord. Maar ik denk natuurlijk, die krijgt zoveel brieven. Die leest alleen de belangrijke dingen en de gevaarlijke dingen. Vorig jaar kreeg ze een kogelbrief. Nou, die moet ze gezien hebben. Keugels? Wie stuurt mij nou weer keugels? En wat zijn dit voor keugels? Mabel, kom eens even hier. Wat zijn dit voor keugels? Schoonmama, dit zijn 9 mm patronen voor een Heckler & Koch automatische machinegeweer. Maar ze passen ook in een Walther P5 of in een Brownie, kunnen ze ook in. Mooi. Ja, die weet er alles van. En ik heb de bruiloft gezien van Mabel en Friso. Hij bestaat nu op DVD bij de Blokker, 7,95 of zo, ik weet het ook niet, maar... Echt, als je ongelukkig bent en je zit alleen en je bent verdrietig, dan kijk je die DVD. Je ziet daar 2 mensen op de mooiste dag van hun leven gewoon niet lachen. Serieus, niemand op de bruiloft heeft gelachen. Echt, iedereen was serieus. Alleen het paard van de koets deed even toe. Ik denk, kom op, dat is de mooiste dag uit je leven, man, je hoort te lachen. En het was allemaal zo mooi geregeld, zag er prachtig uit, weet je wel. Er was een prinses die ging trouwen en oh, en dit en zus en zo. En alle lakeien stonden waar ze staan moesten. Dat was op en top goed geregeld, maar niemand gelachen.

0: fijn dat je luistert naar Nachtgedachten. Even lekker weg van alle beslommeringen en genieten.
1: Ja, er zijn vast mensen die deze intro al herkennen. Het zijn natuurlijk Veldhuis en Kemper. En ik wou dat ik jou was.
2: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

Ja, Veldhuis en Kemper, ik wou dat ik jou was. En we gaan gewoon onverdroten verder. We gaan naar Kenny G en Songbird.

0: Ja, echt muziek waar je bij wegdroomt. Ik heb hem geluisterd toen hij pas nieuw was natuurlijk. En dan droomde ik ook weg. En dan dacht ik van, hoe zal het zijn? Hoe zal het gaan? Een beetje eigenlijk wat Peter Fox dacht. Zo toen hij House aan Zee maakte. Die gaan we gewoon ook luisteren. Hè? Hoe zal het zijn als je oud bent en kinderen hebt en kleinkinderen? En... Nou, inmiddels weet ik het. Maar... Je kunt er wel lekker bij wegdromen.
1: Yeah.

0: Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf'm Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Ja, Jamzee, Peter Fox, ik kan het bijna niet, niet op wachten, zingt hij. En ja, wij wonen natuurlijk hier in Elburg ook allemaal in een huis aan het meer. Hè? Dus wat dat betreft kun je er zomaar over nadenken. We gaan naar Nelly Furtado en In God's Hand.

0: Nog steeds een prachtig nummer. We zijn aan het laatste liedje van deze avond toegekomen. En ik heb deze keer Boudewijn de Groot klaarstaan met Verdronken Vlinder. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

Ja, dit was het alweer. Dit was Nachtgedachten. Ik vond het fijn dat je weer luisterde en ik hoop dat je genoten hebt van alles wat voorbij kwam. Als je zo naar bed toe gaat, slaap lekker. Ga nog iets anders doen of moet je nog werken? Nou, doe het in ieder geval rustig aan. Ik ben er natuurlijk gewoon weer volgende week om 10 uur. En ik hoop dat jij dan ook weer luistert. Voor nu, een goede nachtrust. Of net wat je nog meer hebt. En morgen gezond weer op.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stootte ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3de keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2de werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: my advice.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbrandden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorin van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af. Waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. En op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt de DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. De missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.